Dames en heren, mijn volgende gast. Zij komt uit Paraguay. Zij is mijn beste vriendin. Emilia!